Ik heb hier krijg zoveel te zeggen als hij, en hij heeft niets van mij teruggehouden, buiten die. Wo kon ik dan bloos zo'n schlechte tonen en jij en God zingen? En wanneer ze ook dag voor dag zo te Jozef reed, hoort hij niet nu aan dat hij met haar zinnen oder liggen wordt. Ober een dag, als hij hem huis bij zijn arbeid weer en keine andere deiner door aan weeren, kreeg zij hem om mantel te houden en zeed, kom lig met mij. En hij leidt zijn mantel in haar hand en ran door van en uit hem huis ruit. En als zij zag dat hij wachtgerand weer en had over den mantel in haar hand geloten, roept zij wat van de deiner en zeed te die, kijk de mol, des een Hebräer, den mijn man hem huis gebracht heeft, wil vandaag met mij liggen. Die kwam in mijn stof neer om schand met mij te drijven. Ober ik schreeg luid, en dan rand hij weg en uit hem huis ruit. Ober hij leidt nog zijn mantel bij mij. En ze hield den mantel bij haar man in huis kwam en vertelde hem dezelfde geschicht. Zij zeed, des Hebräer, den du hergebracht hast, wil vandaag met mij liggen. Ober zo schwind als ik schreeg, rand hij uit hem huis en leidt zijn mantel bij mij. Als zij haar man deze geschicht vertelde en nog zeed, zo heeft die deiner mij behandeld, wie Potifar bossig over Jozef. En hij wierd neem arm en schmeid arm in dat gevangenis, wo dem kennig zijn faust genomene weren, en door moest Jozef blijven. Doch de haar wie met Jozef, en bewijs arm tru had je lijf, en moek dat, dat de verste van de aangestelde in gevangenis veel van Jozef hield. Hij geeft Jozef de eeuwersicht, over alle faust genomene, en over alle arbeid in dat gevangenis. De aangestelde kümmert zich nust om de dingen, die hij Jozef overgeeft had. En de haar wie met Jozef, en jij maam ervalt in alles wat hij deed. Eine gewisse tijd later hadden dem Ägyptischen König zijn Anschenker en zijn Baker dem König beleidigt. De König eiert zich over de beid en leidt hij im Gefängnis stoppen. Dort wird dat Gefängnis van dem Obersten van dem König zijn Wachter, datzelfde Gefängnis, wo Jozef ook faust wier. De Oberste van de Wachter stahl Jozef an, die te deinen. Die blijven ein nadert stout im Gefängnis. Eine Nacht, als sie du im Gefängnis wären, träumten die Anschenker und die Baker jeder einen Traum. Dort wären verschiedene Träume mit verschiedenen Deutungen. Als Jozef an Samaria sah, wären sie alle beiden bet verliehen. Und Jozef frug an beid, worum laat dat jün van dag bedreckt? Und sie seiden, wir haben letzte Nacht Träume gehad, und du hast China, der uns die dienen kann. En Jozef zeet haar aan, dat is toch bloos God, die een droom dienen kan. Vertelt mij jene droom. En zo vertelt de bovenste en schenker Jozef zijn droom. Hij zeet, ik zag in mijn droom een wienrank voor mij, die drie asten had. En zo bald als die rein worden, bleden die en bald weeren door riepe wiendruven aan. In mijn hand had ik dem kennig zijn koffel en ik trek de zalft van de wiendruven en dat koffel neem, en geef dem kennig dat in de hand. En Jozef zei te hem, dit is wat de droom bedient. De drie aasten zijn drie dag. Am drie dag wordt de kennig die komen laten, en die in die oude steed aanstalen. Du wirst waar die oude arbeid hebben, en dem kennig zijn koffel in zijn hand geven. Want dat waar goud met die jet, dan denk aan mij. Doe mij den gevallen en reed u den kennig van mij, dat ik kon uit dit gevangenis ruit komen. Mij hebben ze eenmaal van de Hebräer erland gestolen, en ook hier heb ik nog verschuldigd, dat ik hier im Gefängnis zijn zal. Als de Baker zag dat dem anderen zijn diedung goud wier, zei hij te Jozef, ik had ook een droom. Ik had drie broodcharf op hem kop. En bovensten wie verschillende gebakenis voor dem kennig, ober de veel chimen en freiten uit den karf op mijn kop. En Jozef zei, dit is wat dien droom bedient. De drie karf stalen drie dag ver. Am drie dag wordt de kennig die komen loten, en dan wordt hij dienen karp op een boom hangen. En de veel worden komen dien fleisch vreten. Dan am dritten dag, wie dem kennig zijn geburtsdag, en hij leidt dem Anschenker en dem Baker ver zijn mana komen. En hij geeft dem Anschenker waar zijn veel amt, zodat hij waar dem kennig zijn koffel am een hang geeft. En hij leidt dem Baker hangen, zo als Jozef dat gediet had. De Anschenker, ober, hield Jozef niet in denk, kapitel 41. Dan 2 jaar later,

Aaron en zijn zeens als priester en te zijnen, zoals die een jongen bal en twee baak nemen, die gans onen fehler zijn. Maak brood en koken met oil door binnen, en ruisje met oil besmeerd, die alle van fijn het wijd meel gemaakt en onen zuurstof aangereid zijn. Laai de verschillende brood aan een korf en breng die, toop met een bal en twee baak, num verzamelingszelt. Breng Aaron en zijn zeens naar de ingang van dat verzamelingszelt, en wasch aan met water. Breng Aaron de priesterkleider en kleid aan met den mantel, den langen gewovenen rok en dem efod met dat brasstek. Bing dat lintenstremel van den mantel zo taub, dat het nicht los is. Zat de kopbing op zijn kop en mok de helje plot on de kopbing aan. Dan neem de zalfuil en geit dat even zijn kop om aan in te zenen. Dan kleid Aaron zijn zeens met mantels en bing de guards om aan, en zat ere kopbingen op. Dit priesteramt zal op emmer voor Aaron en zijn zeens zennen, zo zullen zij aangezeend worden. Bring den bal, die voor dit reid is, voor de ingang van het zelt. Laat Aaron zijn heng en de heng van zijn zeens op hem kop van bal laaien. Dan slag den bal en God zijn jeen woord voor de ingang van dat verzamelingszelt. Neem woord van dat bloed van den bal, en schmeer dat met den vinger aan de spetsen aan de aken vom altar. Dat ewige bloed geit unien om altar. Dan neem de vlomen, en ook de lever en de nieren met dat vat, wat aan de is, en verbrand die op om altar. Dat fleisch, dat lader en de mest, verbrand buiten dat lager. Dit is een zendopfer. Dan neem einen van de baak, en laat Aaron in zijn zeens de hein op dem zijn kop laaien. Schlag den Bock en spritz met dat Blut rundum an de Sieden vom Altar. Schnie den Bock in Stecher. Wasch dat Bannerste von dem Bock in de Bein en lei dei bi de Stecher in den Kopf bi. Verbrenn den ganzen Bock op am Altar. Dit is ein Brandopfer für dem Herrn, ein scheinet Geruch en ein Opfer vier für dem Herrn. Nimm ook den anderen Bock en lot Aaron in seine Sehns, de Hang op dem sin Kopf leien. Schlag dem en schmeer van dat bloed Aaron en zijn zeens om rechten oerbommel, om rechten duimen en om de rechte grote toi. Wieder, spritz met dat bloed rondom om altar. Neem ook nog wat van dat bloed van altar en ook wat oil, wat hem aanzalven is, en spritz dat op Aaron en zijn kleider en op zijn zeens en ere kleider. Met dit waren Aaron en zijn zeens en ere kleider geheiligd zijn. Dan neem dat vaat van bak en dat zorgelvaat, de vlomen, den lopen aan de lever en de beide nieren en dat vaat aan die, en ook den rechten schenken van den bak, die ten priester en zenen is. Neem ook een brood, een koek met oil door binnen en een ruisje van den korf met de angezoerde brood voor den haren. Al dit zost u Aaron en zijn zeens en een heng geven, dat zij die dan haan en treek voor den haren opheven als een opfer. Dan neem die van ere heng en verbrand die op een altar met een brandopfer. Zo'n opfer vier geeft een scheinend geruch voor den haren. Neem dat brasstek van den bak, die voor Aaron zijn en zenen is, en heef dat hanentreek op voor den haren als een opfer. Dit is dien poort. Zeeën dat brasstek van heefopfer aan, en ook den schenken van heefopfer dat Aaron en zijn zeen smaken. Deze stekker zullen de Israëlieten immer Aaron en zijn zeens geven. De Israëlieten zullen dit van ihr dankopfer geven als ihre goof voor dem haren. Aaron zijn geheiligde kleider zullen zijn zeens nu aandragen, wanneer ze aangezalfd en bestedigd worden. De priester, die nu aankomt, einer van zijn zeens, zal de kleider zeven dagen dragen, wanneer hij am verzamelingszelt komt, om een heilige stof te deinen. Neem dat Fleisch vom Ansehnungsbock en kook dat op een heilige steed. Aaron en zijn zeens zullen dat Fleisch vom Ansehnungsbock en de Brood van dem Korf im Eingang van dat Versammlungszelt eten. Zij zullen door van eten, woordig zij Verseinung kriegen, dat zij bestätigt en geheiligd worden. Ober andere derven door nicht van eten, wils de Stecker ook geheiligd zijn. Wanneer van dat Fleisch oder Brood van dat Ansehnungsopfer ewer blijft, wat am nächsten Morgen, dan zal je dat am vier verbrennen. Dan darf dat al nicht gegeten, wils dat heilig is. Nur deze Verschriften sollst du Aaron in seine Sehns ansehnen. Dat soll sieben Dog nehmen.
Jeder

Herren, ik zie de haar. Want je junt naar mijn aanwijzingen rechten en mijn gebouwten bevallen worden, wo ik junt tot de rechte tijd reën geven, en dat land zal een gouden aannom brengen en de bijm zullen vrucht dragen. En de draagstijd zal bij de wienaard reken, en de wienaard zal bij de nächste akkertijd reken. Die zullen genoeg te eten hebben en in hun land in zekerheid wonen. Ik wil doen kijken dat in hun land vrede is. Want je slopen gonen, brok je junt niet vechten, dat junt weer stieren wordt. Ik wil de wilde tieren uit hun land wegschaffen, en geen vreemde armee wordt hun land overvallen. Die zullen hun vriend verdrieven, en die zullen ver junt dicht tot zwiert vallen. Vijf van junt zullen 100 verdrieven, en 100 van junt zullen 10.000 verdrieven. Hun vriend zullen ver junt beheerden vallen. En ik wil op hun ziet zennen en doen kijken, dat die veel tjingen hebben en immer meer worden. Ik wil te mijn bond stonen en alles herfellen wat ik hun versproken heb. Die worden nog van de vrije arend te eten hebben, want de frische arend al door is, en dat te joosje wegschmieten moeten. Ik wil met een mankjunt wonen en wil jund niet wegschmieten. En ik wil mankjunt blijven en wil jund God zennen, en die zullen mijn volk zennen. Ik zie de haar, jund God, die jund uit Egypten uitgebracht heeft, wo je skloven wieren. Ik heb jund sklovenjoch verbroken en leid jund abgerecht gonen. Wann je mij niet gehorchen en mijn gebouten niet houden en mijn aanwijzingen verachten en mijn ordningen ontzien hebben worden, zodat je niet al mijn gebouten downen en mijn bond breken, dan wo ik jund dit downen. Ik wo een zeer groten schraak over jund komen loten, die worden feibar kriegen en uitdrehen, zodat jun ogen blind worden en jun leven langzaam te eng geht. Vergeefs wo je jun vlekken bezeien, wils jun vriend worden dat opeten. En ik wo mijzelfs je in jun stalen, en die worden van jun vriend bezicht worden, en die wat jun nicht lieden kennen, zullen even jun regieren, en die worden op een vlucht zennen, ohne dat jun weer hingeraan is. Wann je mij ook daar nog niet gehorchen worden, dan wil ik jun wieder nog 7 zo hard bestrofen, wie in jun zünden. Om jenen stolt en jenen eigenzin te breken, wo ik dat nicht meer reinen loten. De hemel boven junt wordt als Isa zennen, en de eer onder jenen feit zo hard als stein. En jenen mee en arbeid zal vergeef zennen, op jenen vlekken wordt nus meer wassen, en de bijm op hem land worden keine vrucht dragen. Wann je mij dan immer nog niet gehorchen willen en wieder jenen aanzend, wo ik die stroof voor jenen zinden nog 7 harder maken. Dan wo ik wille raubtieren mank jund schecken, wat jünne kinder vreten en jün vijf verrieten, en vele van jünd anbringen worden, so dat jünne gossen worden ladig zennen. Wann je mij dan immer nog niet gehorchen willen, en jünd wieder jähen mij stalen, dan wil ik mij ook jähen jünd stalen en jünd nog 7 harder bestrofen. En ik wo dat schwert ewer jünd brengen, wat de stroof van mijn bond breken, durchführen wordt. En wann je jünd an jünne steder verkrüpen worden, wo ik een gefährliche Krankheit mank jünd schecken, en je worden en jünne vriend ere heingejeeft worden. Wann ik jünd den Verrot an Brot wegneem, worden 10 frühes en einen Ofen eer Brot baken, en jünd Brot wordt met de Wichtschulter gedeeld worden. En wann je eten, wo je lang nicht saut worden. Wo je mij dan ook nog nicht gehorchen en jünd wieder je in mij stalen, dan wo ik mij am euer je in jünd stalen, en wo jünne Sünden nog 7 harder bestrofen, dat die verhungert dat Fleisch van jene ene kinder eten worden. Ik wil jene hoge opfersteden vernichten en jene rookopferaltoren uitroden en jene doodes op de verkielde jetterbilder schmieden. En ik wil mij verekeld van jene weg drehen. En ik wil jene steden te prelklampen smaken en jene opfersteden verstieren en wil dat gouden geruch van jene opfer niet meer rekken. Ik wil jene land zo in de grond brengen dat jene vriend, wat door binnen wonen, dat gruselen wordt. Junt wo ik mank de veldje verstreien, en ik wo junt met een schoppet schwert hingeraan zennen. Jene gordes worden te eine wildnis, en jene steder te prelklampes worden. Dan wordt dat land de sabbatjoren nu holen, wat die dat nicht gegonnen haben. En die tijd, wat dat verwild ligt, en je wiet af, bij jene fien leven motten, wordt dat land zich reiven en de versiemde sabbatjoren nu holen kennen. Solang als dat verwild ligt, wat zich dat reiven, wil zich dat niet reiven kon, als je dat reiven loten zullen, während je doorwoonden. En die van jund eeuwen blijven,
weil ich an

Kass. Anders waren de Ägypter nog met eenmaal zeien, dat du dienen ploon, dat du de Israeliten in ihr versprochenet land inbrengen wust, nicht voor dich maken kost. Die waren zeien, dat du dien Volk bloos in de Wildnis neemst, om an te vernichten, wien du an dal wirst. Dit is doch dien enet Volk, met wem du grootet angefangen hast, en die du met dine maagje kraft in een arm die nicht meid wart. 5. Mose, Kapitel 10. Dan seh de haar to mi, hak die 2 Steintoffeln, so is die erste, en bring den ab no mi op am Borg. En mag die ook eine helterne Kist. Ek wo op die Toffeln die wird schrieven, die ik op die erste Toffeln geschrieven had, die Toffeln wanne du 2 brugst, en dan sollst du die an die Kist leien. En ik mag dan eine Kist van Akazie halt en hak 2 Steintoffeln, so is die erste 2, en neem die Steintoffeln op am Borg nab. En de Haar schrijft die 10 Gebouten, krijg ze als dat eerste Mal op de Toffeln. De 10 Gebouten wären die, wanneer de Haar jünt gejeft had, als die ram den Borg versammelt wären en hij van en dat 4 red. Dan dreid ik mij am en jink van Borg rauf. En krijg ze als de Haar gezegd had, leed ik de Toffeln in de Kist, wanneer ik gemaakt had. Die zijn toch vandaag nog. En de Israeliten reisden van Beirut bene Jaakan no Moser. Door starf Aaron, en hij werd door begroefd. En Aaron zijn zoon Eleazar, werd priester in Aaron zijn stede. Van Moser reisden zij naar Gudgoda, en dan naar Jotbata. Bij Jotbata weer een woeterstruim. En om die tijd stelde haar den stamlijfie aan, dat zij de bondestjest van dem haren zijn bond dragen zullen. Zij zullen ver dem haren stonen, en am deinen, en zij zullen dat volk en zijn nomen zenen, so als sie von dort noch daunen. Dort es, worum die Leviten kein Land gearven haben, so als die andere Stamm. Der Herr Gott seht to an, der Herr soll ihn aufgehört sehnen. En ich bleib 40 Tage, Dach und Nacht, ab am Borg, krieg sie aus dort erste Mal. En der Herr horcht noch war an mi und wart sich einig, dort er ihn nicht anbringen will. En dann seht er to mi, steh ab und go fer dort falsch, dort sei ein Erland, want ik ere voders op een eid versproken heb, nen gonen in dat eid maken. Nu horcht, je Israeliten, no wat de Haar jun God van jun verlangt. Eert dem Haar jun God en doubt wat hij verlangt, ziet am goud, deint am met jun ganse toot en jun ganse zeil, en hult dem Haar zijn gebouten en verschriften, die ik jun van dag voor jun een goud geef. Dem Haar jun God geheeren alle hemel en ook de eerd en alles wat doet hij geheert. Ober de Haar wie jene voders so goud, dat hij zich junt als zijn Volk wählt, leiwe als irgendein anderet Volk. Ziet nicht länger ehen koppig, gehorcht mi wat op dat laatste, en bewies dat je mi geheeren, so als je dich dat beschnieden wiesen, dat je mi geheeren. De Haar jun God as God over alle jetter en Haar over alle Haaren, hij as groot en stort. Einer mat staunen over arm, hij traagt keinem fair en laat zich nicht bekijpen. Hij zet nu dat recht voor de wijzen en de weetvrijers, en hij rekent de vreemde dat hij die eten en kleider verzorgt. En nu, ziet opnemen tot de vreemde, denk daaraan dat je ook eenmaal vreemde in Egypte waren. Je zullen dem Herrn jenen God eren en am allein deinen. Ziet am tru en mag je een verspreken op een eid bloos en zinnen nomen. De Haar is dat einzige met wat je een pochen, hij is jen God. Hij heeft dingen voor je te donen, die zum Wundern und Staunen sind, so als die Geseinen haben. Als jene Älteren einmal nur Ägypten trocken, wären sie 70 Menschen, und nun sind die so viel aus des Stierens am Himmel. Sieht dem Herrn jenen Gott gut, und hält immer, was er jen abgibt an seine Gesetzen und Entscheidungen und Verschriften. Denkt daran, wo der Herr jenen Gott jen beliert hat an dort, was die all der gemacht haben, sind was jene Kinder nicht kennen oder Geseinen haben. Je sagen seine Majestät, seine storche Hand in sein Arm, der nicht meid wart, je sagen die Tegens in der Dinge, der hei in Ägypten zu den Kernig und zu dat ganze Land deid. Je sagen, wat de Haar mit der ägyptische Armei deid, und mit all ihre Pierden wages, und wo he dat Schild mehr leid träg ewe anrahnen, und an ganz vernichten deid, so as dat bat dem van dorgschen Dach es. Je weiten, wat de Haar verjünd in der Wildnis deid, und jünd bat hier leid. Die weiten wat hij ter Datan en Abiram, Eliab zijn zeens en Ruben zijn grootzeens deid, als de eerd zich opmerkt en aan